te spreken, dat is maar direct. Dat is helemaal een probleem. Dat ben je zo gewoon, liegt dat niet meer los. Ik bespreek dat mal von der Seite her. Ik denk dat het beter zal zijn.